Yeah, Carl Perkins, and put your cat clothes on. Sunlabel Rockabilly, eine Stunde Rocking 50s mit Erik van der Meerakker am Mikrofon. Okay, we fangen heute aan met Rhythm and Blues en een R&B Jiver met de Hey Jackson Quintet met 16 inch dressed in jeans. Rock around the juke machine, here we go!

Yeah, driving around and cruising around, but don't treat me this way. The Sure Shots waren das. Of einde 33 10 inch of Tail Records. Ryder Gage met Terry White, met een fantastische cover van de Wanda Jackson classic Mean Mean Man. Rock around. Whoa!

That's it, zo heet als instrumentalische Bar X Boogie van Paul Zito. Daar is niet veel over in bekend. Er kwam angeblich uit Moropna, een kleine stadje in de gegend van Chepperton in Victoria in Australië. Zijn regionale rockabilly-eindspelingen worden dan maar sneur in deze regio angeblich verkauft. Deshalb zijn dat extreem zeldende rariteiten van hem. De nächste platte van hem is, glaube ich, ook niemals digitaal reissued of een CD. Paul Zito, nog eenmaal, met All I Can Do Is Cry.

put your nickel in the jukebox and let's rock all night and day. Dat is wel Willie Gooten met Put the Nickel in the Jukebox. Eingespeeld damals in Louisiana. We blijven nog een klein beetje in Louisiana. Met Bobby Charles. En Bobby Charles had damals in die funse jaren dat is originaal van See You Later Alligator en A Million Seller voor Bill Haley en The Comets. Maar dat is eerste originaal Kim Thuis, 1955, Bobby Charles en See You Later Alligator.

Yeah, grab that style, that's war. Bobby Charles met die allereerste originale versie van hem, van See You Later, Alligator. Natuurlijk aan meeste bekend van Bill Haley. Bobby Charles, een wijze Amerikaner, damals in die zwarte rhythm and blues charge in Amerika. Niet ganz ongewöhnlich, damals. We blijven nog een klein beetje hangen in de halve dunne doo-wop rhythm and blues scene. Funziger jaren, Jesse Belvin en de Space Riders zijn we jetzt hier met My Satellite.

0: baby wouldn't let me. That lover wouldn't let me go. That baby hopped, no, no, no. That baby wouldn't let me stand. She took away all of me. That lover wouldn't let me see.
1: Fabulous Doll Perkins met Her Love, Rubidoff. Want vorig jaar hebben we van Carl Perkins ook gespeeld Caledonia en Original van Louis Jordan en de Stephanie Five. Beide songs van Carl Perkins worden damals in die 50er jaren überhaupt niet veröffentlicht over dat Sun Label. Oké, okay. Van Sun Label Rockabilly gaan we jetzt richting de Revival, Engelse Revival Rockabilly. En de 70er, aanvang 80er jaren met Deltas und Honey Babe.

Yeah, Delta Schwarz met Honey Babe. Of dat Hollandse rockhouse label, Delta's. Engelse rockabilly, oké. Wijter Gates met lokale underground rockabilly, hillbilly, bop. Jimmy Welsh, gaan we jetzt hier. Met CRI Blues.

Stop Bop and Go. Dat is waar Rick Brown, de Mambo Baby. Of Atlantic Records. 1954 en vorher hebben we ook Pretty Boy gespeeld. Een pseudoniemname voor Don Convey. Een bekende rhythm and blues artiest, maar in die fancy jaren. Maar dat is waar. Zijn de eerste platen met Bip Bop Bip Oog of Atlantic Records, 1957. Jede Woche, 50s, Rhythm and Blues, Jive, Hillbilly und Rockabilly. Auf die Freie Österreichische Rundfunken, Radiofabrik in Salzburg, Radio Froh in Linz und Radio Helsinki in Graz. Okay, we rocken Bob en Sam Stroling gemütlich weiter met Larry Doubt en de Rackatoons. Met Blueswinging Mama, Rockabilly, los geht's!

Johnny with a hard rock machine. Skinny Jim and the Wildcats of Tail Records. Ryder Gates richting New Mexico of the prairie rond New Mexico. In de gegend waar die eerste atoombommen worden gezonderd. Alweer het hier, Bob Taylor met Thunder Rock.